0: willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: この仕様には酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: In behalve Reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: In behalve Reise.
3: Vänlig och stäng av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.
0: Up in the air. Start moving somewhere. Up in the air. Start moving somewhere.
3: Välkomna ombord.
4: Les issues de secours sont signalées par le panneau Exit.
3: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta Exit.
5: Buon behagelig reise.
4: Аварийные выходы отмечены надписями «Exit».
3: Излази за случай опасности означены с речью «Exit».
5: De
4: nooduitgangen worden aangegeven met het woord «Exit».
3: Welcome on board.
0: Take me high, up to the sky.